0: 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Amt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE1 Radio.
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten. En verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

op Facebook. Facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar Gip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten. En verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10:00 tot 18:00. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie. En de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli kun je trappen met happen. Tussen 16:30 en 18:00 avonds start deze gezellige fietstocht met versnaperingen onderweg. De uitgezette tocht voor het hele gezin is 25 kilometer lang en start bij het Blanke Schot aan de Garderenseweg 33 in Uddel of bij de Wartborg aan de Koningsweg 27 in Garderen. Deelnemen kost €15 voor een volwassene en €9 voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk voor meer informatie en inschrijven op uddel.info. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11:00 en 18:00 naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de kinderkippenclub. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten. En verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten.
3: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koenwaard. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD, die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo. 5 kilometer en een uur extra. Dit zijn omrijders, want de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Die is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg als je onderweg bent vanuit Apeldoorn naar Arnhem. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als de reden daarvoor. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
3: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan, doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en iets wat rommelig in alle eerlijkheid. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. De vertraging is 1 uur. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Onder andere vielen daar zo vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. En ook nog steeds opvallend, de afgesloten A50... die is richting Arnhem dicht vanuit Apeldoorn dit weekend. Daardoor nu file op de N304. Tussen Hoenderloo en Otterlo 4 kilometer en 35 minuten in de richting van Ede. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A1 Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is...

0: Wait, I'm vibrating.
1: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is AE Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan, doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen 5 minuten vertraging. A1 Hengelo richting Amersfoort voor Afrit Hoenderlo 5 minuten. En de langste file staat op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 3 kwartier extra reistijd. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijk en Nisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, 10 minuten vertraging. Op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, ruim 3 kwartier extra reistijd. Daar staan mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Loyaal, koop lokaal.
5: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw.
6: AE Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 00:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 10 minuten vertraging. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw.
5: AE Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op AN Radio. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield daar een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne, en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op AN Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Westerveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daendels. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen 1,5 jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in de Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: 20 ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Great education to understand our statement.
5: Let's go out to center stage at WSM's Grand Ole Opry.
6: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. We're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: country, bluegrass, Americana.
1: Runaway!
0: En dit kennen wij nog wel, denk ik, hè?
2: Ja, dat kennen wij zeker nog.
3: Ongeveer, nou ja, begin jaren 60, hè?
0: Oh, ja. Dat was misschien in de jaren 54.
3: Dus ja, ik was iets ouder, dus...
0: Ja.
2: Maar Tiemen,
0: ja,
2: volgende keer weer de echte, hè?
0: De echte?
3: Ja, ik moet zeggen, hij deed het netjes, hoor. Dat, en die begeleiding was ook prima. Het einde is alleen dat je denkt van... Oh, daar hebben ze even een andere draai aan
2: gegeven. Ja,
3: maar, ik vind het niet erg.
2: Het was verdienstelijk gedaan, hoor.
0: Dit was toch een beetje in country-stijl?
2: Ja.
3: Oh, dat maakt mij niet uit. Oh.
0: Maakt niet uit?
3: Nee, je moet ruimhartig opereren.
2: Ik vind, als je naar Del Shannon, dat soort, uit die tijd, dat soort Amerikaanse muziek, dat is voor mij gewoon American Roots music.
3: Ah, kijk, dat is nou mooi gedefinieerd.
0: En dan is degene die dat verzorgd heeft, is Carrie Allen.
2: Ja.
3: Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord.
2: Nee, draai er nog eens wat van.
0: Ja, ik ga kijken waar ik er vandaan gehaald heb.
3: Oh jee. Nou, vooruit.
2: Dit
3: is weer Kuntriant, hè?
2: Ja.
0: Ja, en dan, Leen hebben we al gehoord, Harro hebben we al gehoord. Johan is de Valerie, die is kastjes aan het repareren. Ja. Dus, en social media, dus die is ook alweer bezig vanavond.
3: Ja, het wordt een glorieuze avond.
0: Ja,
3: ja.
2: Geweldig.
0: En dan gaan we... Is dat een Nederlandse zangeres?
2: Gretchen Peters.
3: Ja? Nou, mooi niet.
0: Oh, wacht even. Nee, dat is die andere Gretchen. Maar die komt uit Utrecht.
2: Gretchen Peters is Amerikaans als de Nathan, zou ik zeggen.
0: Oh.
2: Nee, zeer Amerikaans. En ze zingt ook over een Amerikaans fenomeen, namelijk vandaag... De dag dat wij dit opnemen, is het 4 juli. En dan is het onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten.
0: Ach ja.
2: En dat is veel bezongen. En al dan niet gaat het dan over de feestelijkheden en de sfeer. Zoals in Bruce Springsteen's Sandy. Wat ik een geweldig nummer vind. Maar hier is dat lastig. Maar goed, dat maakt niet uit. Onafhankelijkheid. Ja, dat is altijd mooi om te bezingen. En het kan op andere manieren ook worden bezongen. Zelfs als deze wordt verkregen op de Nationale Feestdag. En Gretchen Peters deed dit door op een door haarzelf geschreven track. Van haar eerste studioalbum The Secret of Life uit 1996. Independence Day.

0: Nou, mooi toch? Gretchen Peters.
1: Heel mooi hoor.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dacht ik ook. Dacht ik ook.
1: Ja, volgende
0: en dat
1: keer.
0: Was van haar eerste album. Nou, ik zal wel eens naar wat later albums
1: zonder
0: luisteren.
1: Ze doet toch wel een tijdje mee?
0: Ja, zeker. Ja. Want wat was dit? Was het 19, zei ik nou? 96.
1: Ah, ja.
0: Oh ja, dat
1: ja, want die naam is opvallend, hè? Ja. Ja, dat denk je van Gretchen. Ja. Wieso Gretchen?
0: Wieso Gretchen? Nou, zeggen we dan.
1: Oh, dan. Dat is zeker. Oh, wat een flauwekul.
2: Nou. Hey, we gaan naar, ik denk, man en vrouw, hè?
1: Oh ja?
2: We gaan naar man en vrouw.
1: Man en vrouw, ja. Dat, ja. Ja, er is zo'n leuke cd. Die hebben we al anderhalf keer gedraaid, hoor, trouwens.
0: Ja.
1: I sang the song van Mac Wiseman.
0: Oh ja.
1: En er staat op dat hij al die liedjes heeft die meegecomponeerd. Ik geloof er niks van. En dat hij ook overal meezingt. En dan denk je van, maar ik hoor hem niet.
2: Nee.
1: En dan denk je aan de andere kant, maar wie horen wij wel? Sarah Hull en Justin Moses.
0: Kijk.

0: Hey guys, this is Sierra Hull, and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.
1: Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
2: Ja, en gebruikelijk zeggen wij in het begin van onze uitzending ook over Cajun.
3: Cajun, hè?
2: Ja, en nu staat hier dus eentje in de lijst.
3: Ja, ja, ja, ik dacht al, ja, met Thibaut Dome zit je daar wel heel dik in dan.
2: Ja.
3: Onder andere. Maar goed, ik laat het verder even naar jou over.
2: En we beginnen ons rijtje met Ted Doyle. I'll be thinking of your dear. Of you, dear. En dan... is dat Frans?
3: Rufus Thibaudeau.
2: Ja. Thibaudeau. Ja. Rufus Thibaudeau.
3: Maar dat spreken ze daar ook, hè, zo hier en daar.
2: Oh.
4: Louisiana is een oude Franse kolonie.
2: Ja. Ja, maar ik kom nooit verder als toe.
4: Oh. Ja. New Orleans, hè?
2: Maar Rufus die gaat zingen het nummer Louisiana Festival. Dat kan een hele poos duren, zo'n festival.
4: Ja.
2: En dan Homer Lee Sewell.
3: Sewell. Maar laten we ook niet moeilijk doen.
2: Nee.
3: She's mad at me.
2: Zou het zo wezen?
3: Nou,
2: laten we dan maar naar Ted Doyle gaan luisteren.

0: Nou, dat was toch een mooi nummer. Een lekkere oude doos bij elkaar zo geschraapt.
1: Het was een prachtige doos.
0: Ja, echt.
1: Ja. De doos van Pandora.
0: Ik geniet van zo'n doos.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Wij ook, hoor.
0: Oh, gelukkig.
2: Op onze manier.
0: Op onze manier, ja.
2: Goed.
0: Wie kent John Prine?
2: Ja, precies. We hadden het er net over.
1: Moet je aan Leen vragen, want
2: Sierra Hull
1: bijna iedere week.
2: Justin Moses, die deed ook iets. Maar John Prine op ditzelfde album deed ook wat. Maar goed, dat is dit niet. Wij gaan iets draaien van 17e studioalbum van John Prine uit 2016. Dat is een van de twee bijzondere albums waarop hij op bijna elke track ervan samenwerkt met een andere artiest, waarvan de meeste vrouwelijke. Ook op zijn 13e album uit 1999, In Spite of Ourselves heet dat, deed hij iets dergelijks. Alleen waren het toen allemaal dames. Op beide albums kiest Prine voor liedjes die door anderen zijn geschreven. En waarom, denk je dan? Want hij heeft zelf zoveel moois gemaakt. Maar dat zegt ook iets over de man, denk ik. Dat
1: hij wilde ook een andere kans wil geven. Ja, precies. Ja.
2: Ik koos voor het duet met Susan Tedeschi, omdat dit een zangeres is die we in dit programma niet zo vaak horen en die ik vroeger in Sterk Werk wat vaker draaide. Want zij is namelijk de echtgenote van Derek Trucks, van de Derek Trucks Band. Goed, samen met John Prine vertolkt zij een vroeg en bekend werk van George Jones, The Color of the Blues, uit 1958. Nou, net nog geen abeldoos. Een voormalige nummer 7 in de Billboard Country en Western.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
2: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall and you're listening to Country Land Radio.

0: Ja, ik stond voor mijn kast en dan kijk je... Oh, ja. Philip Kronenberg.
1: Ik ken hem niet zomaar.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar ja, ik, per ongeluk wel. Ja, in Hilversum en zo. En met, hij heeft onder andere met Ad van der Veen.
1: Oh.
0: Die, ja, die kende je dan ook weer daar natuurlijk.
1: Ja, en, die ken ik wel weer.
0: Platen opgenomen. En hij heeft ook... Dit nummer heette Magic Magicians. En later zou er ook een cd verschijnen die ook zo heet. En ja, Philip heeft... hij speelt nog steeds.
1: Oh.
0: Want in, ik geloof in 24 of zo is er nog weer iets verschenen. En dat, hij gaat gewoon door. Maar hij heeft redelijk wat gedaan. En ja, ik vond dit een fijne cd.
1: Klinkt ook heel goed.
0: Grounded.
1: Ja.
0: En hij heeft er veel meerdere gehaald natuurlijk. Hè?
1: Oh, kijk. Dan gaan we... Want alleen ben jij op het moment een klein beetje de contactpersoon voor Jelle Fox?
2: Ja, en dat is wel grappig. Een jaar of drie geleden traden zij bij ons op. Nou ja, ze waren maar met z'n tweeën toen, heel apart. Een celliste die ook zong en een gitarist die ook zong. En de rest van de band was er niet bij, want ze dachten dat het bij ons in past of zo. Ik weet niet.
1: Ja.
2: Maar het was een fantastisch optreden. Heel bijzonder en hopelijk zien we hen nog eens een keer. Maar sinds die tijd onderhouden we contact met hen, of liever zij met ons. En dat vind ik wel erg goed als er nieuwe muziek is die ze uitbrengen. Dan sturen ze ons daar een kopietje van. Zo ook vorige maand toen Slow the Sun van Jelle Fox uitkwam. Een voorloper van het nieuwe album The Secret of Being Kind. Wat eind oktober uitkomt. En daar hadden we ook al eens een keer een nummer van gedraaid hier. En ik denk wel dat de bedoeling is dat we op een of andere manier... dan in oktober, eind oktober, begin november aandacht... aan hun zullen besteden.
1: Zeker.
2: Ze waren beschikbaar voor een interview.
1: Zeker.
2: Maar ik denk, ja, nou, alleen voor dit nummer te doen... dan,
1: nee, dan
2: kunnen
1: doen
2: we
1: dat
2: beter
1: weer
2: even opschuiven.
1: Ja.
2: We hadden het al zo druk gehad met artiesten de afgelopen tijd.
1: Ja, ja.
2: Dus, zodoende, een zomers Americana geluid van Jelle Fox nu... met de nieuwe single Slow the Sun.

0: Yellow Fox.
1: Dat was Yellow Fox?
0: Ja. Nou, sterker nog. Ja.
2: Is het nog steeds?
0: Ja. Ja. Zijn ze nog steeds en wij gaan ze uitnodigen om eind oktober bij ons iets te komen doen.
1: Ja, daar staan we klaar voor.
0: Ja, zo is het.
2: Ja, dat kun je met Red Sovine natuurlijk niet meer doen, hè?
1: Nee, dat gaat niet meer lukken.
2: Een oude knakker.
1: Red Sovine, och.
2: Ja, och, ja, de Juke Joint Johnny. Een cd waar we al heel wat van hebben gedraaid. En nog lang niet helemaal, want er staan 30 nummers op.
1: Zo.
2: Ja, het fameuze Bear Family. Dus prachtig verzameld, mooie gegevens erover verstrekt. En natuurlijk de onvergankelijke muziek door Red Sovine. Thank you.

0: Nou, that's so fine.
1: Hopelijk hebt u het een beetje kunnen volgen, hoor, al die avonturen van Red So Fine. In 1955 was dat I Hope You Don't Care. Nou, nou wij wel natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Nog steeds.
0: Ja. Dan gaan we naar Leen.
2: Ja, draai het volgende nummer voor me en het wordt zomer in mijn hart.
0: Oh.
2: Opgedragen aan iedereen die inmiddels op vakantie is, of vandaag of morgen met vakantie gaat, een heerlijk nummer uit de jaren 60 van de Amerikaanse band Canned Heat, ingeblikte hitte. Een van hun grootste hits ook, gebaseerd op het in 1928 van de vorige eeuw. Ja, ja, ik kan ze ook al vinden, hoor.
0: Oh,
2: door country blueszanger Henry Thomas geschreven Bulldoze Blues.
0: Ooh.
2: Maar Alan Wilson, lid van Canned Heat, die schreef daar een eigen tekst op. En dat werd Going Up the Country. Wij wensen jullie een hele fijne vakantie.

0: Canned Heat.
1: Ja. Yeah.
0: And Going Up the Country.
1: Hier kun je gitaar op leren spelen, hè?
0: Ik denk het.
1: Yeah.
0: Ja? Ja. Ja, jullie hebben dat ooit gedaan. Nou, misschien niet hierop, maar dan kun je dat beter beoordelen. Ja. Ik heb het ooit een keer geprobeerd, maar ik kreeg alleen maar zere vingers ervan.
1: Oh, ja, nou ja, ik laat me er maar niet meer over uit.
0: Okay. Nee.
1: Hoewel, ik kwam wel weer bij Philip Kronenberg, kwam ik weer mijn gitaarleraar tegen.
0: Oh.
1: Oh, die heeft met iedereen in Nederland gespeeld. En,
0: oh, okay.
1: En ook in de Verenigde Staten enzovoort.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, dat maakt niet uit. We krijgen nu Oh My Darling. Vier leuke meiden die goed kunnen zingen. We hebben ze wel eens eerder gedraaid. En ik geloof de laatste keer dat we dachten van, nou, dat zit toch aardig dicht in de buurt van onze fijne vriendinnen. Waylon Jennings, ja. Ja, soms ben ik even een naam kwijt. Maar
2: ja, ook al.
1: Ja, je moet er zoveel onthouden. Hè? Dat, ja.
2: Maar wat je ook onthouden moet bij deze band is dat ze bij de EWOP zijn geweest. Hè?
1: Oh, ja, dat, ik ben er toen helaas niet bij geweest.
2: Nee,
1: dat vind ik wel jammer, want ik had dit wel willen meemaken.
2: Ja.
1: Maar goed, het wordt nu gewoon ingehaald. En we krijgen nu Little Darling Susie.

0: Darling Susie, door Oh My Darling.
1: Dat is een voor een band.
0: Ja, ja. Ja, het zijn schatten.
1: Ja?
0: Ja. Ja. In The Lonesome Hours heet de plaat.
1: Oké.
0: Okay. We draaien zo nu en dan nog wel eens wat. Hè? En dan is het tijd om de Will & Jenny's ook weer eens voor het voetlicht te halen.
1: Doe dat. Doe dat.
0: Zo is dat.
1: Ja, we houden je eraan.
0: Dank je.
2: Ja. Ik schrijf hem op nu.
1: Ja.
0: En wat hebben we daar?
1: Het lijkt me best wel.
2: Niks.
1: Nee, precies. Ooit gestart op de smeulende resten van Buffalo Springfield.
0: Ja.
1: Door Richie Furay, Rusty Young en Jim Messina is de band Poco nooit geworden wat ervan werd gehoopt. De eerste fase, die wel de Furay-era wordt genoemd, die eindigde in 1973 toen, tot grote vreugde van onze vriend Harro, Furay opstapte en een nieuwe band vormde met J.D. Souther en Chris Hillman. Ook dit werd geen succesvol verhaal en na een aantal jaren besloten ze in 1977 tot een pauze. In 1978 besloten echter leadzanger Paul Cotton en Rusty Young weer samen wat te gaan oefenen met wat sessiemuzikanten erbij. En dat leverde uiteindelijk een nieuw album op, dat Legend werd genoemd en onder de naam Poco werd uitgebracht, wat ook impliceerde dat die sessiemuzikanten dus ook plotseling lid van Poco waren, dankzij de platenmaatschappij die dat had besloten. Nou goed, het werd uiteindelijk Poco's meest succesvolle album, Legend dus, waarvan onder meer dit Heart of the Night nog een top 20 plek op.

0: Hoi, mijn naam is Jara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
1: Ja, we konden niet iemand van Poco te pakken krijgen.
2: Nou, ik zal wel een afkondiging te doen.
1: Ja. En dan hoop dat we komt Jara
2: ze
1: tussendoor.
2: Zingen nog één keer In the Heart of the Night. Nou, helemaal mooi.
1: Ja. En daar hang je dan, hè. Ja.
2: Overigens, die naam Poco, dan vraag je eigenlijk om moeilijkheden als je je band Poco noemt. Dat scheelt er nog bij dat ze niet Poco Loco hadden gemaakt.
1: Nee, maar ja, dat had je natuurlijk. Want het was aan de westkant van de VS. Hè, en dan zat je natuurlijk ook bij de Mexicanen alweer in de buurt. En dan Poco. En,
2: Nou, het bekte wel natuurlijk, daar niet van.
1: Jawel, maar ja, ik moet zeggen, ik zit nog wel eens in mijn zogenaamde werkkamer, de cd-kamer. Dan. Ja. En er ligt nog steeds een stapeltje cd's. En daarbovenop ligt Poco.
2: Oh.
1: Want die stond op de nominatie om te worden afgevoerd.
2: Ach, doe dat nou niet.
1: Want, nee, maar jij draait dat zo nu en dan. Of je vindt dat toch wel een interessante groep.
2: Ja,
1: en
2: dat vind ik.
1: Is het in principe ook wel, hè? Alleen, ik dacht, als ik die stem van Richie Furay hoor, dan ben ik alweer geweest, hè?
2: Ja.
1: Dus ik vond dat niet zo beter.
2: Maar je moet je realiseren dat die Furay er maar ingespeeld heeft tot 1973.
1: Ja, maar het begin was het meest interessante van de groep, hè?
2: Ja.
1: En Jim Messina, die bleef natuurlijk nog wel meedraaien in de rest van het...
2: De meest interessante die ik niet genoemd heb is Timothy B. Smith. Die er ook nog in gespeeld heeft.
1: Maar die heeft in meerdere groepen gespeeld.
2: Poco dus.
1: Poco, ja.
2: Ja.
1: Nee, vergeet het maar niet hoor, van zo nu en dan komt het toch weer bovendrijven.
3: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistaanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
6: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
7: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
8: De stem van jouw regio.
9: AE Radio.
10: Great education to understand our statement.
11: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
12: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Een mooie gospel aan het begin van het tweede uur. Verzorgd door Paul Williams en de Victory Trio.
1: Nou, mooi.
0: Ken je die Aro? Nee, hè? Of wel?
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ik heb blijkbaar een paar van die bekende of onbekende artiesten... die toch een fantastisch iets brengen.
2: Ja, die dus vermoedelijk in hun eigen land behoorlijk bekend zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, wij kunnen dat niet allemaal bijbenen.
0: Nee, zeker niet. Maar ik ga toch eerst zeggen dat we welkom in het tweede uur van Countryland.
2: Goed, dat zonder meer, hè?
1: Jij ook, Timon.
0: Ja, dankjewel.
2: Ja. Ja, nou je er toch bent.
0: Ja,
2: gewoon maar door verder zo meteen.
0: Prima, dan gaan we.
1: Zal ik wat van Jackson Brown voor je draaien?
0: Graag, ja? Ik ga er lekker voor zitten.
1: Dat doen we niet zo vaak, maar deze week viel mijn oog weer eens op. Take it easy, dus zak lekker onderuit.
0: Ja.
1: Het nummer dat Jackson Brown samenschreef met Glenn Frey van de Eagles. Het eerste single succes voor die band. Overigens kwam Jackson Brown ook niet zomaar uit de lucht vallen, want... hij was daarvoor al een poosje lid van de Nitty Gritty Dirt Band. Maar hij vertrok voor ze bekend waren, dus dat was niet erg slim. Maar goed, hij ging naar New York en daar ontmoette hij allerlei toen bekende artiesten. En ging ermee samenwerken en trad ermee op. En heel snel werden zijn liedjes opgepikt door dus de Nitty Gritty Dirt Band, door de Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds en Ian Matthews. Onthoud die naam. Jackson Brown's eerste album... dat alleen zijn naam draagt, bevatte Doctor My Eyes en Jamaica Say You Will, waarmee hij voor het eerst in de Billboard hitlijst verscheen. Take It Easy werd in 1972 een track op zijn tweede album For Every Man uit 1973.

0: Het is wel grappig dat jij dat net zei toen de knoppen dicht stonden van de microfoons. Van wat een rust ineens. Terwijl dit nummer Take It Easy heet. En dat hadden we niet afgesproken.
1: Nee, nee. Maar dat werkt toch door.
0: Blijkbaar. Ja, blijkt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, toch een lekker nummer van Jackson Brown.
1: Ja, nou ja, je hebt de naam al genoemd. Ian Matthews.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, bekend van al zijn Britse avonturen, maar ook de wereld overgereisd en in de Verenigde Staten met iedereen gespeeld. En ook in Nederland.
0: Convention.
1: Ja, ja, ja, ja, maar dat was het begin, hè, zo ongeveer. Ja, en ik zit mij af te vragen of die nou nog ooit eens in Eindhoven is geweest, bij Omroep Brabant. En of die nou, ja, maar dat weet ik niet meer. Het, ja, je blijft niet alles onthouden. Maar goed, het is een. Deze cd, ik heb er een stuk of wat van hem, dus ik moest natuurlijk even goed luisteren van wat kunnen we nou eens draaien in de show. Hè? Maar dat vind je altijd wel natuurlijk. Deze cd, The Dark Ride, die heeft hij opgedragen aan zijn moeder. Nou ja, dat is een mooi iets natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: dat,
0: zeker.
1: Dat maakt mij niet uit, hoor daar niet van. Maar ik draai gewoon dat liedje, hè? Dat heet Save Her.

0: Ian Matthews. Prachtige stem. Mooie liedjes. Save This Love.
1: Geweldig. Voor de Dylan cover val ik deze week terug op een musical over het leven van Bob Dylan uit 2007. Ja, eigenlijk gaat het over Dylan, maar toch ook weer niet, als ik het goed begrijp, want ik heb de film zelf niet gezien. Maar liefst 6 acteurs spelen een hoofdrol in deze film. Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger en Ben Whishaw. En die zingen liedjes van Dylan samen met andere bekenden, al dan niet als, ja, niet als Dylan. Want ja, niemand speelt hem, want zoals de film luidt, I'm not here. Heet die, well, I'm not there.
0: Oh, die, ja. Ja,
1: ja die
0: ja.
1: Film dus. Oh. Ja. Hij is volgens de titel niet aanwezig.
0: Nee.
1: Maar goed, ik heb Marcus Carl Franklin gekozen om een Dylan nummer te zingen. In de personificatie van Woody Guthrie.
0: Oh.
1: Hij vertolkt When the Ship Comes In.

0: Dat was Marcus Carl Franklin, When the Ship Comes In van Dylan. Uit de film I'm Not There.
1: Zonder Dylan.
0: Zonder Dylan, ja. Ja, film. Over Dylan zonder iets. Dylan. Ja, ja. Ja,
2: hieruit blijkt dan maar weer dat de jeugd ook wat kan.
0: Ja, ja, oh, zeker, zeker.
1: Ja.
0: Dat,
1: ja.
0: Dat heb ik nooit beweerd dat dat niet
2: nee, nee, dat hoor je mij ook niet zeggen.
0: Nee, maar het is wel apart. Dus, ja. Ja.
1: Nou,
0: goed. Nou.
1: Geldt ook voor onze Jimmy natuurlijk. Hè?
2: Ah, ja.
1: Aparter is eigenlijk niet mogelijk. Mooier ook niet. Alleen, ja, hij is er niet meer, hè?
2: Nee.
1: Maar zijn muziek nog wel. Highway Trance is de CD. En daar hebben we het een en ander van gedraaid. Hoor. Niet alles is even geschikt voor dit geweldige programma natuurlijk. Maar het merendeel toch wel voor al die hele mooie liedjes... When I See You Again.

0: Ach, de onweerstaanbare melodieën van Jimmy LaFave.
1: Heel mooi. Ja. Altijd goed om hem te horen.
2: Ja.
1: Nou, niet per se alles van hem, denk ik. Maar... wat we hier draaien wel. Zorg uitgekozen.
0: Sowieso. Ja, maar er zijn inderdaad platen waar denk je van... nou, een beetje rommeltjes.
1: Ja,
0: hier,
1: ja.
0: Maar dat is dan meestal live en zo. Dus dat, ja. En dan blaren die jongens daar of meiden daar weer van... en dan denk je... ach, het is Jimmy.
1: Prachtig. Hey, we noemden J.D. Souther al even eerder. Maar nu is hij zelf aan de beurt. Ach. Een bekende naam in de wereld van de country rock en de Americana. Als zanger, muzikant en liedjeschrijver. En van zijn eerste album uit 1972, getiteld John David Souther, draaien wij How Long?

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio.
2: Hi, this is Tom Utes in Nashville, Tennessee, and you are listening to Countryland Radio.

0: Ja, toch een hele merkwaardige zaak. The girl I loved so much.
1: Ja.
0: En die heb ik om zeep gebracht.
1: Ja.
0: The Knoxville Girl.
1: Maar als je naar de melodie luistert, dan herken je wel Long Black Veil ergens.
0: Ja, een beetje wel.
1: Een beetje
0: ja,
1: wel, hè?
0: Ja. Maar goed, het, maar, ja. Oh ja, het waren dus de Wilburn Brothers, hè? Ja, die kenden ook hun klassiekers natuurlijk.
2: Zeker,
0: dus,
2: zeker.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: En zo hoort
0: heerlijk.
1: Het ook. Ja.
0: The Knoxville Girl.
1: Het album Out Among the Stars van Johnny Cash bestaat uit toen vergeten opnamen uit 1980. En die werden pas in 2012 weer teruggevonden door Johnny's zoon John Carter Cash. En alsnog uitgebracht in 2014. Wij draaien de titeltrack van dit album, geschreven door de Schot Adam Mitchell. Onmiskenbaar. Johnny Cash, Giddy Up Go.

0: Oh, Johnny Cash, out among the stars.
1: Ach, ja. Altijd dat welluidende stemgeluid van hem, hè?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Geweldig.
1: Heerlijk. Ja. Nou, over welluidende stemmen gesproken. Ja, jij bent er ooit mee begonnen, hè?
0: Nou.
1: Met, ja, nee, maar goed. Ja, jij was de eerste die met de Ozark Mountain Daredevils aankwam kakken.
0: Ja, Spaceship Orion.
1: Ja,
0: toen.
1: Kun je nagaan. En toen dacht ik van, hé, ja, daar draaide ik vroeger alle LP's van. En die heb ik allemaal weggedaan. En dat is diep treurig.
0: Ja.
1: Want ik heb sindsdien alle platenzaken, voor zover ik die er nog zijn, bezocht van, hebben jullie wat van de Ozark Mountain Daredevils?
0: Van dat wat?
1: Nee, er zijn sommigen die kennen echt heel veel van die dingen, hoor. Dus dat, nee. En toen heb ik toch, dacht ik van, ik ga even in de kelder in en laat ik daar nou toch een cd tegenkomen van de Ozark Mountain Daredevils. Want ze bestaan niet echt meer, geloof ik, hoor. Maar ze hebben toen een reunie gedaan. En toen draaide ik sommige nummers en ik denk van, ja, nou, dit is net zo goed als destijds.
0: Ja.
1: En het mooiste nummer blijft natuurlijk It'll Shine When It Shines.
0: Ja, ja, ja.
1: Een gezegde van, heb ik jou daar, hè?
0: Ja.
1: Maar, goed, jij kwam dus met een mooi nummer van dingen. En dus heb ik nu ook, ja, al een tijdje, we hebben diverse keren wat gedraaid van dit edele zootje. En hier zijn ze.

0: everyone.
1: We're Lindley Creek
2: from the Ozark Mountains of Southwest Missouri.
0: And you're listening to Countryland, the best in country and bluegrass on Dutch Radio.
3: Ja, en die Ozarks die hoor je hier dus zo van tijd tot tijd. Hè?
4: Dat, ja, ze zijn een beetje van ons geworden eigenlijk.
3: Zin. Ja. Maar het is inderdaad midden jaren 70 dat het begon. Ja, Little Shine When It Shines, dat is van 4 of 75 geloof ik. Hm. En daarna kwamen er allerlei andere dingen nog. En dus heel veel later deze reunie-cd. Waar, waar ik heel gelukkig mee ben.
4: Dus ja. We'll keep them alive. Op onze manier.
3: Do.
4: Zal ik goeie ouwe Willie Nelson nog eens draaien?
3: Ja, is goed. Vind ik leuk.
4: Ja, die bracht vorig jaar een album uit met vrijwel alleen maar Rodney Crowell songs. Het album heet Oh, What a Beautiful World. En in de titelsong doet Rodney Crowell zelf ook mee. Nou, de titel van dat album is wat verwarrend, want Nelson bracht in 1988 het album What a Wonderful World uit, waarop Louis Armstrong's wordt gecoverd en wordt geleend als titel. Het verschil zit hem in de woorden beautiful en wonderful, maar de gedachte daarachter erachter ontgaat mij. De wereld is er in 1988 ook bepaald niet mooier op geworden, vrees ik. Maar laten we hier het bekende spreekwoord beauty is in the eye of the beholder maar naast leggen. Vrij vertaald, schoonheid is wat de toeschouwer erin ziet.
5: Mooi.

0: Nou, het klinkt als een echt duo, hè?
1: Ja, hoor.
0: Nelson en Crowell.
1: Ja, maar Willie Nelson, ik vind hem onvergankelijk.
0: Ja.
1: Het maakt niet uit wat hij zingt, nee, als hij maar zingt.
0: Ja.
1: En of het nou een jazz of een blues of een country of een weet ik wat is. Ja. Maar hier, ja, die stem. Ja. Ik weet niet hoe oud deze opname is, maar...
0: Pas vorig jaar of zo.
1: Nou, dan hebben ze een mooi opgenomen.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Maar hij zingt nog heel veel.
1: Ja, ja.
2: Maar wel in zijn rolstoeltje. Hij zit wel in zijn rolstoel.
1: Ja. Ja.
2: En wat ik dan nog even over onze artiesten... En dan Alan Jackson. Die is dus van de week gestopt met zingen. Die doet niks meer.
1: Nou.
2: Die op zijn gezondheid is niet meer in staat. Hij kon nog wel op het podium staan.
1: Ah.
2: Maar hij is gestopt met zingen.
1: Hm. Ja, maar Willie gaat door.
2: Die gaat gewoon door. Al zit hij in de rolstoel, maakt niet uit.
1: Maar ik vind het nog steeds ongelooflijk. Als ik die stem hoor, dan denk ik van jou hoor. Niemand doet dat beter.
2: Nee,
0: precies. Maar ja, so be it.
1: Maar als we het nou over stemmen hebben...
2: Oh.
1: Ja. Ik heb hier een cd van Tammy Vassert. die kennen jullie van de E-Bop enzovoorts. Ja. En er allerlei gekke dingen mee gebeurd. En zo. Maar een fluwelend stem.
2: Ja.
1: En prachtig zingen. En luister maar.

Guy Clark was een bekend liedjeschrijver. Een gerespecteerd country, folk en Amerikanen artiest. Maar hij is helaas al 10 jaar niet meer onder ons. Hij is door de jaren heen gecoverd door de grootste namen als Townes Van Zandt, Ricky Skaggs, Bobby Bear, Rodney Crowell, Emmylou Harris, Johnny Cash, Willie Nelson, Nancy Griffith en Chris Stapleton. Ook heeft Guy Clark verschillende grootheden begeleid in de ontwikkeling van hun carrière. Wij eren hem vandaag nog eens met een mooi nummer van zijn laatste studioalbum, My Favorite Picture of You.

0: Nou, het mooie is, het was dus de titelsong van het album My Favorite Picture of You. Een album waarvoor Guy Clark een jaar later een Grammy ontving voor het beste folkalbum. En dat was dus in 2014 en ik geloof dat hij in 2016 is overleden. Ja, altijd jammer.
1: Ja, Suzanne was al eerder gegaan.
0: Ja.
1: En Suzanne, die had altijd 's ochtends een telefoongesprek met Towns Van Zandt.
0: Oh.
1: En dat heeft ze jaren gedaan. En op een gegeven moment werd ze niet meer gebeld. En toen was Town niet meer onder ons.
0: Huh?
1: Nee, ben jij gek verdemmen. Want die twee, Guy Clark en Towns Van Zandt, die zopen.
0: Oh.
1: En op een gegeven moment werd het allemaal minder, hoor. Dus dat, want Guy Clark was geen ladderzatte figuur. En Towns die kwam later ook weer tot een beetje tot inkleren. Want ja, er moest wel muziek gemaakt worden. Dus dat, oef.
0: Het blijft allemaal.
1: Ja. Guy Clark, een grootheid.
2: Zeker.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, mooi om dat ook weer geleerd te hebben van deze uitzending.
1: Zeker,
0: ik leer
1: zeker,
0: elke week weer bij.
1: Mooi, mooi, mooi. Ja. Ja, we slepen je
0: wel doorheen.
1: Met de haren erbij.
0: Gelukkig.
2: Dat kun je alleen beter doen als bij mij, hoor.
1: Ja.
0: Ik ben naar de kapper geweest, dus dat is lastig.
1: We vatten jou in je kraag, bijvoorbeeld. Dus
2: ja,
1: dat,
2: ja.
0: Nee, het is mooi.
1: Guy Clark.
2: Zeker.
1: Van de Joost.
0: Goh.
2: Maar goed, we hebben weer genoten van deze uitzending. We hebben weer van alles meegemaakt en gedraaid en geïnformeerd. Gelukkig.
0: Zeker.
1: Ja. Maar ja, Guy Clark en John Prine, hè, die waren ook vrij goed met elkaar, geloof ik. Dus dat, En zo dender je van de een naar de ander en dan denk je, dat is ook nog. En dan,
0: Het zijn een soort stepping stones in een vijver, hè, met grote namen. Daar sta je dan op en dan spring je verder en dan moet je wel eens even een stapje opzij doen naar een wat minder grote ster. Maar die komt dan toch wel weer even aan de beurt.
1: Daarom.
2: En
1: zo heeft alles zijn waarde.
0: Zo is het.
2: Zullen we daar volgende overwikkelde dagen weer over verder gaan?
0: Gaan we
2: over
0: elkaar
1: klaar?
2: Maakt niet uit wat.
1: Maar... Nee.
0: Minst de beek niet buiten zijn oeverstreek.
2: Zeker. Maar goed, volgende week dan zitten we hier met Ronald en Jaap. En dan hebben we twee gasten.
1: Zo.
2: Meneer Daan, hij komt uit Lunteren. En hij heeft de organisatie hier achter zich van het Lunters Festival. En in het tweede uur dan komt dus de dochter van Douwe. Nee, Loek Lames, sorry. Die twee kom ik soms wel in de war. Maar Loek heeft het een en ander achtergelaten en daar mag ik van genieten. En Leen, ik ga jou maar bedanken natuurlijk voor alles wat je weer
0: gedaan hebt. Met plezier.
2: Aro, jij ook weer bedankt.
1: Ja, graag. Johan,
2: bedankt voor de techniek. Valerie, bedankt voor alle andere werkzaamheden. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. Ik zeg graag tot volgende week.
1: Bye.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.
4: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
5: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
4: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
5: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
5: Goedenavond.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
5: De stem van jouw regio.
4: A1 Radio.
7: Sequência exclusiva. O melhor DJ do Brasil. Esse é o Top DJ. O som é animal.
8: DJ Tony.

0: 3, 2, 1. Over and out.
1: De verkoelende hits vind je hier. Het is zomer op je radio. De beste dance in Italo. Met DJ Tony op A1 Radio.

0: Trio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. Op de N279 bij Helmond is vanmiddag bij een verkeersongeluk Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne, om het leven gekomen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Sequência exclusiva. O melhor DJ do Brasil. Esse é o Top DJ. O som é animal.
3: DJ Tony.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. De stem van jouw regio. DJ Tony.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5:00 'smorgens. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt. Het Friese paardenstamboek werkt aan een nieuw fok- en selectiebeleid. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, de stem van jouw regio. DJ Tony.

0: vacatures in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
4: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
5: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio.

Goedenavond, heel hartelijk welkom bij deze aflevering van Studio G. Vandaag draaien we voor u een non-stop versie. De reden hiervoor is dat ik niet in staat ben om naar de studio toe te komen om voor u live dit programma te presenteren. Vandaar dat u dit en het komende uur kunt luisteren naar de beste muziek uit de Studio G. Wat mij gaat, graag weer tot de volgende keer en maak er een hele mooie avond en nacht van. Dit is Studio G.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
4: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio.

welkom luisteraars in het tweede uurtje van Studio 1. Net als het vorige uur kunt u gaan luisteren naar een non-stop versie van dit programma, omdat ik vanwege omstandigheden niet in staat ben dit programma live te presenteren. Zodat u ook dit uur kunt gaan luisteren naar de beste muziek uit Studio G. Nog een fijne avond en nacht en graag tot de volgende aflevering van Studio G.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft hij te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1